Dear With Me en Flivver Flops zijn de titels van de laatste twee Laurel en Hardy filmmuziekjes, geschreven in de 30er jaren door de Amerikaan Leroy Shield en gespeeld door de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe. Een groot aantal van deze pakkende thema's en effecten van Shield hebben ze op cd uitgebracht in de 90er jaren. Hier zijn nog 6 tracks, te beginnen met Wishing, Crowhop en Lazy Moon.

0: What happened?
1: De Bo Hanks, onder leiding van Peter Steuwe, dat was het ensemble van Nederlandse muzici dat het afgelopen uur een groot aantal filmthema's speelde van de hand van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Hij componeerde ze in de jaren 30 voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. U luisterde naar The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk. En ga ook even naar onze site concertzender.nl voor meer informatie.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender. In het komende uur tijd voor filmmuziek in The Sound of Movies. En vandaag voor het voetlicht Amerikaanse componist Leroy Shields. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shields, geboren 1893, overleden 1962. Vandaag deel 4 met muziek voor films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met bovendien de Cuckoo Theme, dat hij samen componeerde met Marvin Hadley. Het gaat dus om thema's uit de langere Laurel en Hardy lachfilms uit de periode 1927-1935. Met steeds in dit uur Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Ter opening Our Relations Suite, inclusief de MGM fanfare.

filmmuziek uit de periode 1927-1935 uit Laurel en Hardy lachfilms. U hoorde Ronnie Hazelhurst en zijn orkest in tenslotte Golfers Blues. En allemaal composities van Leroy Shield, dit hele uur trouwens. Het orkest gaat verder met onder andere Colonial Gaieties.

Dit is de Concertzender. U luistert naar ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Met muziek van de Amerikaan Leroy Shields voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Allemaal door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. U hoorde tenslotte Our Relations and Title. En we gaan nog even een half uurtje door. Hier is Cuckoo.

Ronnie Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer Looking for a Locket.

In dit uur, The Sound of Movies, hoort u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar de Concertcenter, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van de Concertcenter vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertcenter.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertcenter archieven. U bent van harte welkom als vriend bij de Concertcenter.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zette hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde, verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokey Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. En dat was voor een jazzarrangement gespeeld met Charlie Mann en Leroy Vanneker voor een theatermusical voor My Fair Lady van Frederick Loewe. Zo kwam Andrew Previn, voordat zijn roem als dirigent van vele symfonieorkesten begon, in de filmmuziek terecht. In 1996 programmeerden wij in onze serie Jazz in de Film de eerste aflevering met muziek van Andrew Previn. Dat was een LP met zijn score voor de Subterraneans uit 1960. Sindsdien zijn er op CD bonus tracks van die soundtrack uitgebracht. Een goede reden om nog eens volledige aandacht aan deze film te schenken. Musical producent Arthur Freed, de initiator van American in Paris in 1951 en ook Singing in the Rain in 1952, deed in 1960 een dappere poging om hip te worden. Hij wilde het boek The Subterraneans van Jack Kerouac toegankelijker maken voor de Beat Generation door een film van te maken. Muziek speelde hier een belangrijke rol en daarvoor werd de jonge Andrew Previn aangetrokken. Previn kon beschikken over het neusje van de zalm van de West Coast Jazz. De soundtrack was een groter succes dan de film zelf. In Kerouac's verhaal draait het om het verzet van de tegencultuur in een land dat zich slecht aanpast aan andere rassen en nieuwe tijden. In de visie van Arthur Freed nam regisseur Reynolds McDougall een voornamelijk blanke cast op met Leslie Caron en George Peppard in glorieus gekleurd cinemascope. En daar sprak te weinig ontevredenheid met de maatschappij uit. Alleen de muziek ontving lof. Jazz was de muziek van Kerouac en jazz vormt ook het idioom voor de score van Previn. Bovendien zit er veel muziek in het filmverhaal. En ook deze source muziek bestaat uit de beste jazz van die tijd. Hier is de score voor The Subterraneans.

Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Red Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg. Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

hast du ein Glück.

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaar sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk-dansorkest staat onder leiding van de componist.

Es muss nicht immer kaffeeach sein. Dat was muziek van Rolf Wilhelm. We gaan verder met zijn muziek bij Julia, Du bist zauberhaft. Een komedie van Alfred Weidemann uit 1962 met onder andere Charles Boyer. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van Erwin Leen en Rolf Wilhelm. U hoort Horst Fischer op trompet, Horst Jankowski piano, Bernd Rabe klarinet, Erwin Leen vibrafoon, Peter Witte bas en Herman Mutschler slagwerk.

In de volgende vier tracks uit de scores van Rolf Wilhelm staat de componist zelf voor het Studioorchester München. Zij beginnen met Das fliegende Klassenzimmer, een komedie van Werner Jacobs uit 1973 naar de roman van Erich Kästner.

Ik heb u 4 tracks uit Scores beloofd, maar het worden er 3. We besluiten met Oedipussie uit 1988, opnieuw een komedie, en dit keer van Viggo von Bülow, beter bekend als Loriot. In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van Ralph Wilhelm. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Filmmuziek nu, het komend uur op de concertzender in The Sound of Movies. U gaat luisteren in deze aflevering naar de originele filmscore die de Amerikaanse componist Leroy Shield schreef voor Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Stan Laurel en Olivier Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. De film is weliswaar uit 1936. De opname is gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks onder leiding van Peter Steuven en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stulen.

0: I wonder how much longer they're gonna be.
1: I don't know.
0: Are you sure this is the place they told us to meet them?
1: Shakespeare.
0: Longfellow.
1: What goes up the chimney?
0: Smoke.
2: Stan Laurel en Oliver Hardy zelf nog even aan het woord en muziek van Leroy Shield. De originele filmscore van Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Laurel en Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. Het zijn opnamen gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door Nederlandse muzici, te weten de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule. De Bo Hanks zorgen voor de afsluiting van dit uur met enkele thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930 en 1931. Achtereenvolgens Gangway Charlie, Candy Candy en Give Us a Hand.

Het waren nog de Bohunks met thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930-1931. U luisterde naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, samengesteld door Kees Hogenbirk. Kijkt u voor details op concertzender.nl.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met ongehoorde scores. Dat betekent dus veel muziek. En ik wijs u nog even voordat we beginnen op de mogelijkheid om meer te weten over onze programmering en de programma's, dus de playlist bijvoorbeeld van elk programma. Dat kunt u namelijk allemaal vinden op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden de manier waarop u ons kunt steunen, want wij als vrijwilligersorganisatie hebben hard en ook heel graag uw steun nodig. Goed, dan gaan we dus beginnen aan ongehoorde scores. We beginnen met Randy Newman, Cold Turkey. Het is een comedy van Norman Lear uit 1971, waarin een sigarettenfabriek als reclamecampagne $25 miljoen belooft aan een stadje als ze het een maand lang lukt te stoppen met roken. De film is onder andere met Dick Van Dyke. We beginnen met de suite met de ongebruikte muziek voor de film Cold Turkey, gecomponeerd door Randy Newman en gespeeld door een studioorkest.

Dat was een suite met ongebruikte muziek voor de film Goat Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Goat Turkey. Een comedy dus van Norman Lear uit 1971 met onder andere Dick van Dijk. De muziek is dus zoals gezegd gecomponeerd door Randy Newman en uitvoerende een studioorkest.

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkeys, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bijvoorbeeld met nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zeus, oftewel Theodor Geisel. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Morris Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

Ja, de verleiding is groot om u precies te vertellen wat er allemaal in deze film gebeurt. Het is bizar en gek en eng, inderdaad spannend, zoals ik zei. Een nare droom van een jongen die samen met 500 andere kinderen aan een reusachtige piano zit en 24 uur per dag vreselijke pianooefeningen moet uitvoeren. Ja, en dan allemaal nog wel onder leiding van die tyrannieke Dr. Terwilliger. Dat zijn de 5000 Fingers of Dr. T, een film uit 1953... waaruit u de orchestrale tracks en songs die niet in die film gebruikt werden, heeft gehoord. Muziek gecomponeerd door Frederick Hollander. Ik zei het net zo op zijn Amerikaans. Natuurlijk, het is die Duitse bekende componist Friedrich Hollander, schrijver van vele liederen voor onder andere Marlene Dietrich. Voordat ik verder praat over het volgende stuk, eerst maar weer eens luisteren. De televisieserie Chips uit 1979, met muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Zijn songs zijn alleen tekstloos in deze serie gebruikt. En daarbij natuurlijk ook de zogenaamde main title van Chips. Dat is Alan Silvestri's arrangement van een hoofdthema gecomponeerd door John Parker. En die main title is ooit alleen in de radioreclamespotjes voor de serie gebruikt. U hoort in ieder geval een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. En de vocals helaas allemaal onbekend. De muziek wel. Chips.

Ja, weet u het nog? Die ontzettende hunk Eric Estrada, die Frank Poncho Poncherello speelde. En daarnaast natuurlijk ook nog Larry Wilcox als John Baker. In die aparte serie Chips. Ja, over politie, licht politievermaak zullen we het maar noemen. Daarnaast natuurlijk allerlei sociale onderwerpen en prachtig stuntwerk. En daarbij altijd weer die discomuziek, die muziek van die tijd. En het was altijd raak. Of het nou ontspannen was of actie, het was discomuziek. En dat was natuurlijk de muziek van Alan Silvestri. We gaan nog een stukje laten horen van Chips, maar dan uit seizoen 2. En dan hoort u de main title, gecomponeerd door John Parker in een arrangement van Alan Silvestri. En die nieuwe main title werd ook als herkenningstune voor seizoen 3 gebruikt. Maar liefst 6 seizoenen namelijk was die serie Chips te zien. Maar die seizoen 3, waar de serie waar u net muziek uit hoorde, dat was de meest populaire in de top 20 destijds in de Verenigde Staten. Gouden tijden, eind jaren 70, begin jaren 80. Muziek van Alan Silvestri.

Daar word je helemaal vrolijk van. Muziek van Chips uit Amerika natuurlijk. Muziek van Alan Silvestri. En aardig om toch te vertellen als afsluiting is dat Alan Silvestri elke keer bij elke aflevering zijn best deed om weer een nieuw disco deuntje te bedenken, zodat elke aflevering ook werkelijk unieke muziek bevat. We gaan verder naar Hairspray uit 2007, muziek gecomponeerd door Mark Shaiman en Scott Whitman. Songs uit de theatermusical van 1988, al wel opgenomen voor de musicalverfilming, maar alleen als instrumentale underscore in de film terechtgekomen. U kunt gaan luisteren naar de Hollywood Studio Symphony onder leiding van Lon Hoyt, met zang van Patty Darcy, Mark Shaiman, Christine Ebersole, Jennifer Lewis, Nathan Lane en Keira Saddle. Hairspray.

Muziek van Mark Shaiman en Scott Whitman uit de film Hairspray uit 2007. Ja, een aanstekelijke en uitbundige verfilming van die beroemde Broadway musical. Geh, wat een rotwoord. Geïnspireerd op John Waters' gelijknamige film in 1988. Het speelt zich af in Baltimore, 62. Cuba-crisis, R&B, de muziek van de jeugd die elke week trouw naar de Corny Collins Show kijken. Ja, een apart muziekprogramma op televisie. De muziek is zwart en de dansers zijn wit. En als dan de mollige Tracy danseres bij het programma wordt, begint ze samen met haar vriendin Penny en hun nieuwe zwarte bondgenoten een campagne voor raciale integratie. Ja, de film werd vooral ook nog eens berucht bekend door die vrouwenrol van John Travolta als Edna Turnblad. We sluiten af met Come So Far uit Hairspray. En ik zeg nog even dat dit programma samengesteld werd door Kees Hogenbeer.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar ongehoorde scores. Vandaag Gangs of New York. Een drama van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York. En we zijn dan aan het einde van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vandaag hoort u de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij leefde van 1922 tot 2004. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Dat was Paddy's Lamentation, uitgevoerd door Linda Thompson. U heeft geluisterd naar Ongehoorde Scores, waarin vandaag de gebruikte score voor Gangs of New York, een kostuumdrama van Martin Scorsese uit 2002. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Deze keer muziek van Michel Legrand. En we beginnen met twee stukken muziek bij Wuthering Heights. Om te beginnen, het gezongen hoofdthema I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. De tekst is van Alan en Marilyn Bergman. En het wordt gezongen door de Mike Curb Congregation. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. En dan krijgen we ook nog meteen daarna het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. En dat is de uiteindelijke main title muziek. Opnieuw een studioorkest onder leiding van Michel Legrand.

0: U hoorde het thema van Wuthering Heights, instrumentaal, de uiteindelijke main title muziek bij de film uit 1970. Een studioorkest stond onder leiding van de componist Michel Legrand. En we begonnen met het gezongen hoofdthema bij de film I Was Born in Love with You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. U hoort het nu in een uitvoering gezongen door de Mike Curb Congregation op tekst van Ellen en Marilyn Bergman. En verder hoorde u opnieuw een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Datzelfde, of misschien een ander, maar in ieder geval een studioorkest onder leiding van Michel Legrand, de componist, speelde ook de muziek bij Cops and Robbers uit 1973 is die film. Maar regisseur Aram Avakian heeft maar een paar seconden van de volledige score gebruikt, of die alleen gebruikt als source music. En dat is muziek die binnen het filmverhaal afgespeeld wordt.
1: Do like I say and you won't get hurt. Put your hands above your head. All I want is all you've got. One wrong move and you're eating lead.
2: Hey man, why don't you grow up?
1: Now look here. I'm not playing games. I'm serious.
2: Serious? Straighten out, man. When are you gonna grow up?

Muziek bij de film Cops and Robbers uit 1973. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Ook voor La Rose et la Flèche uit 1976, het Sean and Audrey Concerto Grosso, stond een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand klaar. U hoort een speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. En dat was een film van Richard Lester.

van Michel Legrand was dat La Rose et la Flèche. De Sean & Audrey Concerto Grosso. Speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. Een film van Richard Lester. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, nu deel 186 over Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw Kaper was Pool van geboorte. Hij kwam ter wereld in Warschau in 1902. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Chopin Muziekschool en ging daarna cabaretliedjes schrijven in Berlijn. In 1933 moest hij uitwerken voor de nazi's en ging naar Parijs. Hier kwam hij in de filmindustrie terecht, tot 1935. In dat jaar namelijk hoorde studiohoofd Louis B. Mayer, die op vakantie was in Europa, een van Kaper's liedjes. Mayer bood Kaper een contract aan in Hollywood. Eenmaal in de Verenigde Staten beleefde Kaper zijn eerste succes vrijwel meteen. In 1936 schreef hij samen met Walter German op tekst van Gus Kahn de song San Francisco. Jeanette MacDonald zong het nummer in de gelijknamige film als de mooie operetta-diva naar wie hand wordt gedongen door zowel Clark Gable als Spencer Tracy. De muziekfilm werd geregisseerd door W.S. Van Dyke en was zo'n hit dat Kaper's nummer San Francisco op het repertoire van veel bands kwam te staan. En hier is die originele opname met Jeanette MacDonald, die na deze film, de San Francisco, ook een grote ster werd.

Dat was Jeanette MacDonald in de song San Francisco uit de gelijknamige film. De muziek was van Bronislaw Kaper. Kaper was dus al vroeg geknipt voor de uitvoerende kunsten en verder humor en film. Alle drie kwamen samen in een komedie van de Marx Brothers, A Day at the Races, geregisseerd door Sam Wood in 1937. En zoals van de gebroeders Marx te verwachten valt, buitelen de kunsten over elkaar heen. Groucho is dokter Hugo D.Z. Hagenbusch, die een medische kliniek drijft voor de hoogste klasse. Maar niemand mag weten dat hij eigenlijk gewoon een dierenarts is. En daardoor is hij wel weer geknipt om met hulp en tegenwerking van zijn broers, Chico en Harpo, een belangrijk hippies concours te winnen. Met een kreupel racepaard. U krijgt veel rumoer te horen. Bronislaw Kaper leefde zich uit, wederom met zijn collega Walter German, om de Marx Brothers bij te houden. De liedjes hebben teksten van Gus Kahn. En dan nog een nummer uit A Day at the Races, in de vorm van een bewerking van een lied van Andrew Previn uit 1950. Het nummer is te horen in het melodrama A Life of Her Own, waarvoor Kaper ook de volledige score componeerde. Het uptempo van het liedje All God's Chillum Got Rhythm contrasteert sardonisch met de sfeer van het appartement waar het uit de radio komt. Hier wil namelijk een uitgerangeerd fotomodel zelfmoord plegen. Bronislaw Kaper schreef het samen met Walter German. Muziek dus uit de film A Day at the Races met Johnny Green en een studioorkest.

dad.

uit de film A Day at the Races van de Marx Brothers uit 1937 met songs van Bronislaw Kuiper. U hoorde Johnny Green in een studioorkest. Kuiper liet zijn voornaam nu schrijven met een W op het einde in plaats van met een U. Hij was nu componist in de vaste dienst van de studio MGM. Maar hij wilde meer dan revue-liedjes schrijven. Zijn kans op complete scores kwam in de jaren 40 met thrillers zoals Gaslight met Ingrid Bergman. Vanaf dat moment kon hij alle kanten op met grote opdrachten. In 1947 scoorde hij een grote hit met zijn thema uit Green Dolphin Street, een MGM-productie met Lana Turner en Van Heflin. De film van Victor Saville combineert vele romances met avonturen, omdat allerlei voorgenomen huwelijken worden bemoeilijkt, totdat tijd en locatie een sprong maken naar Nieuw-Zeeland. Het muziekthema On Green Dolphin Street werd een traditional voor jazzartiesten als Miles Davis, Bill Evans en John Coltrane. Toen tekstschrijver Ned Washington er ook nog woorden bij schreef, werd het een song van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Mel Tormé en nog vele anderen. Nu de instrumentale versie van arrangeur Ray Heindorf, die het uitvoerde met het MGM Orkest. Het is een opname voor kant B van de soundtrack LP met Kuiper's score voor Auntie Mame in 1958.

Het thema van de film Green Dolphin Street, een film uit 1947. Filmster Lana Turner was in het huwelijk getreden met miljonair Bob Topping en daardoor 2 jaar van het witte doek weggehouden, zoals we wel vaker zien bij rijke mannen met mooie vrouwen. Toen ze in 1950 terug wilde komen in de schijnwerpers, moest filmstudio MGM een productie voor haar verzinnen. Het werd het melodrama A Life of Her Own. MGM verplichtte contractueel de beroemde vrouwenregisseur George Cukor om de film te maken. Het werd zo'n flop dat de mooie score van Bronislaw Kaper daardoor bijna in de vergetelheid raakte. Lana Turner speelt een aankomend fotomodel in New York. Ze is vastbesloten het te maken, maar in plaats van zich op haar carrière te richten, valt ze voor een getrouwde zakenman, gespeeld door Ray Milland. Maar wanneer die zijn echtgenote niet wil opgeven, gaat het fotomodel naar zijn vrouw toe om haar te vertellen dat ze haar man wil. Die echtgenote is invalide en dat kan het fotomodel haar nou ook weer niet aandoen. Ze volgt het voorbeeld van een verlopen collega-model, waarvan we eerder in deze uitzending het drukke All God's Chillum Got Rhythm hoorden, en ook zij pleegt zelfmoord. De screenings met een testpubliek, die had je in 1950 dus ook al, vielen zo negatief uit dat de studio het einde van de film liet overdoen. Lana Turner overleeft en wordt bovendien niet neergezet als een 45-jarige, wat ze zelf tamelijk oud vond. Bronislaw Kaper componeerde een prachtig ingehouden hoofdthema, gespeeld wanneer Lana Turner het eerste date heeft met haar kopermagnaat op de vleugel in het restaurant. Het heet dan ook Champagne Theme. Het is dan ook hun nummer. Kaper gebruikt het als rode draad in zijn score voor hun lastige relatie, aangevuld met sfeermuziek op de achtergrond. Het champagne-thema werd niet opgepikt, misschien omdat de film ook geen aandacht verdiende. Het gebeurt wel vaker dat de score beter is dan de film, maar een goede score kan een slechte film ook weer niet redden. We weten niet of Kaper zichzelf daarom een tweede kans gaf. Hij gebruikte het stuk gewoon nog een keer, 2 jaar later. Als Theme from Invitation werd het wereldberoemd. Fragmenten uit die film, A Life of Her Own, gedirigeerd door Johnny Green.

Dat waren fragmenten uit de film A Life of Her Own, film uit 1950, gedirigeerd door Johnny Green. Het was muziek van Bronislaw Kaper. In 1952 schreef Kaper de score voor het romantisch drama Invitation. De film gaat over een gelukkig getrouwde vrouw die ontdekt dat haar man door haar vader is betaald om haar te trouwen. Kapers hoofdthema is een nummer dat door andere artiesten werd overgenomen. Eerst hoort u, ter herkenning, het arrangement van Ray Heindorf, die het MGM Studio Orkest dirigeerde voor een album met Kapers-stukken uit 1958. De volle romantiek van Invitation is ook te vinden in de originele score van Bronislaw Kaper zelf. Zonder te kunnen vermoeden dat het stuk een inspiratiebron zou worden voor vele jazzmuzikanten, zette hij in zijn achtergrondmuziek in als spanningsmuziek, maar ook als easy listening. De muziek lijkt dan op source muziek, die in de film bijvoorbeeld uit een radio komt, maar werkt als dramatiserende underscore. In een scène in het restaurant, waar de liefde wordt verklaard, klinkt het, georchestreerd door Wally Haglin, als een rumba waarop wordt gedanst. En dan in het derde fragment hoort u het hoofdthema op piano, elektrische gitaar en contrabas, georchestreerd door Pete Rugolo. Het studioorkest werd gedirigeerd door Johnny Green uit Invitation.

Muziek uit de film Invitation uit 1952, studioorkest onder leiding van Johnny Green. De groep Guitars Incorporated zette het nummer Invitation in 1959 op een album vol vertegenwoordigers van de zogenoemde beatnik-cultuur, tussen artiesten als Chico Hamilton en Don Rock. Die LP heet The Cool Scene, 12 New Ways to Fly. U hoort Bronislaw Capers' Invitation door Guitars Incorporated. Hierna, in 1962, speelt Andrew Previn het nummer Invitation van Caper uit de gelijknamige film van uit 1952 op zijn album Hollywood at Midnight. Andrew Previn aan de piano met helaas niet nader gespecificeerd rhythm accompaniment.

0: Dit was bij de Concertzender The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film hoort u vandaag filmmuziek van Bronislav Kaper, de Pool van geboorte die het in Amerika ging maken. Samenstelling Kees Hoogenberg.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Recentelijk zijn er twee soundtracks uitgekomen afkomstig uit de studio's van de BBC Radiophonic Workshop. Moeten we daar blij mee zijn? Vraagt samensteller Fons Moers zich af. En zijn antwoord is jazeker. Als je bedenkt dat het verschijnen van dit soort muziekstukken ook betekent dat de originele nog bestaan. Veel van het materiaal dat gemaakt is in de actieve jaren van de BBC Radiophonic Workshop is namelijk gewist of zoekgeraakt. Simpelweg omdat men nog geen historisch besef had, laat staan dat men wist dat de output van de workshop ooit zulke mythische proporties zou gaan aannemen. De BBC Radiophonic Workshop was de in-house studio van de BBC, die verantwoordelijk was voor vele hoorspelen en soundtracks op BBC Radio en TV tussen eind jaren 50 en begin jaren 90. Bekendste opdrachtgever binnen de BBC, de makers van de science fiction serie Doctor Who. En binnen die categorie horen de twee volgende muziekblokken dan ook. De eerste die we u dit uur gaan voorstellen is The Crotons, een vierdelig Doctor Who-serie uitgezonden eind 68, begin 69. Deze soundtrack is vooral kort omdat die voornamelijk bestaat uit special sound. En dat was meteen ook de naam binnen de BBC voor wat men eigenlijk special effects noemde. Men sprak niet eens van muziek. Begeleidende muziek werd in die jaren ingekocht of door een andere afdeling ingespeeld. De Crotons soundtrack, recentelijk uitgebracht door het Britse Silver Screen label, duurt maar 25 minuten. En daar hoort u nu een aantal nummers van. Dit blok, totaal 18 minuten durend, bestaat uit experimentele elektronische effecten die dus dienden ter ondersteuning van beeld en muziek. De maker van deze score is de workshop-medewerker Brian Hodgson. Let wel, we beginnen met het overbekende Doctor Who-thema door Ron Grainer en Delia Derbyshire.

18 minuten special effects, ook wel geheten special sounds, bij de Doctor Who-serie The Crotons van de BBC. We gaan verder met de soundtrack voor The Caves of Androzani. Een andere vierdelige Doctor Who-serie, eveneens uitgezonden door de BBC. En er blijkt in de loop der jaren veel veranderd binnen de BBC Radiophonic Workshop. In 1984 zijn we nu aanbeland en dat was de periode van de grote synthesizers en de computers binnen de workshop. Voorheen waren de medewerkers van de workshop technici die vooral tape verknipten en zelf apparatuur uitvonden. Een creatieve, maar ook een tijdrovende bezigheid. Dat ambacht van het knippen en plakken van tape werd dus overgenomen door het gebruik van diverse synthesizers. De eerste apparaten waren vaak nog loeiduur en ook nog loodzwaar, maar de BBC investeerde erin om voorop te kunnen blijven lopen. Veel bekendere namen vertrokken uit de workshop. Denk aan mensen als Didier Derbyshire, John Baker, David Kane. En er kwam een nieuwe lichting voor in de plaats. Denk aan mensen als Paddy Kingsland, Roger Limp, Malcolm Clark en Peter Howell. De soundtrack die we nu gaan horen komt van de Doctor Who-serie The Caves of Androzani. De special effects, maar nu ook de muziek, zijn gemaakt en gecomponeerd door Roger Limp. Op een Fairlight en op een Yamaha synthesizer. Van deze serie hoort u 18 nummers en we beginnen wederom met het markante Doctor Who-thema, nu verder gemoderniseerd door Peter Howell.

De synthesizer klanken die de soundtrack vormen van The Caves of Androzani, een vierdelige televisieserie van Doctor Who uitgezonden door de BBC in 1984. Deze soundtrack en de andere die we draaiden in dit uur pop art zijn recent uitgebracht op het Britse Silver Screen label. Ze werden vervaardigd in de BBC Radiophonic Workshop. De workshop in haar oude vorm bestond vanaf eind jaren 50 tot aan de neergang begin jaren 90. Ze ging ten onder aan het feit dat ze haast overbodig was geworden in haar huidige vorm. Het hebben van synthesizers en vooral computers is het terrein geworden van mensen thuis. Niet meer nodig dus, zo'n grote logge in-house geluidsstudio en dus wegbezuinigd bij de BBC. Overigens bleek het niet helemaal het einde van de Radiophonic Workshop. Zo was in 2010 nog een live reunie van overgebleven leden van de workshop. En in 2012 is de workshop zelfs opnieuw opgericht. Niet in de vorm van een studio, maar wel als een online variant. Creative director van deze Radiophonic Workshop Nieuwe Stijl is Matthew Herbert. We zijn aan het einde van dit uur popart, samengesteld door Fons Moers. En de complete tracklist bekijkt u op onze site concertzender.nl.

Bij de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film wordt het aflevering 185 en voor de zesde keer besteedt we aandacht aan muziek van James van Heusen. Componist Jimmy van Heusen schreef muziek praktisch vanaf zijn geboorte in 1913 en zijn nummers werden opgenomen tot ver na zijn dood in 1990. Hoe meer je op zoek gaat naar zijn songs, des te duidelijker het wordt dat zijn werk compleet verweven is met de Amerikaanse populaire muziek. Hij maakte meer dan 800 liedjes, waarvan er minstens 50 tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En in meer dan 220 films zitten zijn songs. We hebben voor deze zesde aflevering met zijn Muziek voor uw pareltjes opgespoord te kunnen staven dat hij de meest succesvolle songwriter van de Verenigde Staten is. Van Heusen was nog een twintiger toen zijn composities werden aangekocht voor de anarchistische tekenfilmpjes van Chuck Jones. Chuck Jones was de maker van bijvoorbeeld The Roadrunner, waarbij hij bewust tegen Walt Disney's braafheid inging. In 1941 produceerde Chuck Jones de korte animatiefilm Toy Trouble, Goofy Groceries en The Sour Puss. En de componist van die tekenfilmmuziek, Carl Stalling, verwerkte in zijn instrumentale scores de song All This and Heaven Too. Jimmy van Heusen had All This and Heaven Too in 1939 geschreven en meteen geleverd aan trombonist Tommy Dorsey. Tommy Dorsey and his orchestra was een begrip in Amerika. Eind jaren 30 had de band zoveel succes dat Dorsey zelf een boyzanger kon inhuren. En het was een jongen met een flexibele stem en een rank postuur. U weet het misschien al, ik heb het over Frank Sinatra. Het was de eerste keer dat Frank Sinatra nummers zong van Jimmy van Heusen, die hij pas veel later persoonlijk zou leren kennen. Sinatra klonk in zijn tijd bij Dorsey, van 1940 tot 1942 was dat, nog gewoon zuiver. Hij moet de kenmerkende wat melancholieke buiging in zijn stem aan het eind van de frase nog ontwikkelen. We gaan luisteren naar Frank Sinatra met de muziek dus van Jimmy van Heusen. Drie nummers, All This and Heaven Too, met tekst van Eddie DeLange, gebruikt de in ondeugende tekenfilmpjes, maar dan zonder zang. Daarna Polka Dots en Moonbeats, Sinatra's eerste hit met Tommy Dorsey en his orchestra. Het werd door Woody Allen gebruikt in 1989 voor zijn film Crimes en Misdemeanors. En het zit ook in het romantische drama Autumn in New York uit 2000. En als derde, ten slotte, Imagination, gebruikt door regisseur John Cassavetes in The Killing of a Chinese Bookie in 1976, maar daarin niet gezongen dus door Sinatra. Nu wel, we gaan luisteren.

Frank Sinatra zong drie liederen van Jimmy van Heusen. All This and Heaven Too, Polka Dots en Moonbeams en Imagination. Dat Jimmy van Heusen al op jonge leeftijd succes had met zijn composities mag blijken uit het nummer Deep in a Dream. Van Heusen componeerde het in 1938 met tekst van Eddie DeLange voor Bob Crosby en his orchestra. En het nummer werd in datzelfde jaar opgepikt door Artie Shaw en his orkest en ook door Cab Calloway. In 1939 door Woody Herman en later door nog vele andere bandleiders. Eerst hoort u de versie van de tansorkester Ville Bodies onder leiding van Humphrey Carpenter. Het werd gebruikt in de BBC-televisieserie Christabel in 1988. Christabel, gespeeld door Elizabeth Hurley, is een Engelse die in de jaren 30 trouwt met een Duitse jurist. Ze wonen in Nazi-Duitsland. En het schijnt op ware feiten te zijn gebaseerd dat haar man ervan wordt beschuldigd een aanslag op Hitler te plannen. De titel Deep in a Dream is veelzeggend. Het Duitse Ville Bodies Tanzorkester speelde het toen de hoofdpersonen het Nationaal Socialisme nog dachten te kunnen ontwijken, wat later natuurlijk onmogelijk bleek. De zanger is John Mancher.

veel Bardisch dansorkesten speelden het toen de hoofdpersonen het nationaal socialisme nog dachten te kunnen ontwijken, wat later natuurlijk onmogelijk bleek. De zanger is John Manger.

In 1955 werd Deep in a Dream ook opgenomen door Frank Sinatra. En Sinatra had de New Yorker van Houston leren kennen, omdat hij in Hollywood de buurman was van zijn goede vriend Bing Crosby. En song schreef voor Crosby's muziekfilms. Het klikte meteen tussen de beiden. U hoort Deep in a Dream, gezongen door Frank Sinatra dus in 1955, van zijn klassieke album In the Wee Small Hours.

Deep in a Dream, gezongen dus door Frank Sinatra in 1955, afkomstig van zijn klassieke album In the Wee Small Hours. De instrumentale versie van het liedje Nancy, uitgevoerd door het orkest van Robert Farnon, is al uitgezonden in de aflevering 169 van Jazz in de Film. En dan natuurlijk James Van Hoosen deel 3. Maar nu hebben we de originele versie, gezongen door Frank Sinatra, gevonden op een reprise singeltje uit 1958. Nancy, With a Laughing Face om compleet te zijn, werd in 1942 door Jimmy Van Hoosen gecomponeerd op tekst van Phil Silvers. En het nummer heette aanvankelijk Bessie with a Smiling Face. Tekstschrijver Phil Silvers had Van Hoosen namelijk voorgesteld om een lied op te dragen aan de vrouw van Van Hoosen's vaste schrijfpartner. En dat was toen Johnny Burke en zijn echtgenote heette dus Bessie. Toen dat feestliedje met succes werd gezongen op Bessie's verjaardag, was het voor Phil Silvers een kleine moeite om op de verjaardag van Sinatra's dochtertje Nancy de naam Bessie te veranderen in Nancy. Frank Sinatra was ontroerd en daardoor durfde niemand hem te vertellen dat het eigenlijk niet voor Nancy was geschreven, maar voor die Bessie dus. Het nummer slaat dus niet specifiek op Sinatra's echtgenote of dochter, die beide dus Nancy heten. Maar het kwam wel als zodanig op Sinatra's nieuwe Columbia-album van 1944. U hoort Frank Sinatra in een opname uit 1958 dit keer, begeleid door een orkest dat onder leiding staat van arrangeur Alex Stordahl.

Het beginnennummer Nancy, gezongen door Frank Sinatra dus, in een opname uit 1958. Een orkest begeleidde hem en dat stond onder leiding van de arrangeur Alex Stordahl. In 1955 componeerde Jimmy Van Heusen samen met Sammy Kahn voor het eerst specifiek twee liedjes voor Frank Sinatra. Niet voor een speelfilm, maar voor het toneelstuk Our Town van Thornton Wilder. Van het toneelstuk was een musicalversie gemaakt voor de serie Producers Showcase. En dit was een reeks theaterproducties die op televisie werden uitgezonden. En zo speelde in 1955 Frank Sinatra, Eva Marie Saint en een jonge Paul Newman de hoofdrollen in het gezongen Our Town. Capitol Records bracht de vier liedjes van Jimmy Van Heusen en Sammy Kahn eerst op een EP'tje uit. En toen in het bijzonder Love and Marriage veel op de radio werd gedraaid, werd daar een apart singeltje van geperst. Dit werd eind 1955 een enorme hit voor Frank Sinatra. Van Heusen en Kahn wonnen er later een Emmy Award voor. En de belangrijkste televisieprijs is dat, zoals u weet. We hebben Love and Marriage al in een eerdere Van Heusen uitzending laten horen als herkenningstune van de televisieserie Married with Children. Nu hebben we alle vier de liedjes van het EP'tje uit Our Town gevonden. Dus hoort u hier de complete tv-musical in een arrangement van Nelson Riddle. Riddle dirigeert zijn eigen orkest.

En dat waren de vier liedjes afkomstig van het EP'tje Our Town. U hoorde een orkest onder leiding van Nelson Riddle. En de zanger was natuurlijk Frank Sinatra. Het liedje They Came to Cordura zit niet in de gelijknamige film uit 1959, maar werd door Jimmy Van Heusen met zijn vaste tekstschrijver Sammy Kahn een jaar eerder al geschreven ter promotie van de film. En dat deden ze wel vaker om speciaal te laten uitvoeren door hun favoriete zanger Frank Sinatra. In de western They Came to Cordura uit 1959 spelen Cary Cooper en Rita Hayworth onder regie van Robert Rosse een dramatische geschiedenis. Cary Cooper moest een Amerikaanse cavalerieofficier van in de 30 voorstellen, hoewel hij tijdens de opname al 57 was. Een jaar eerder had hij een facelift ondergaan, maar die was volgens de critici grotendeels mislukt. John Wayne bekritiseerde de film bovendien om zijn onpatriotische inslag. En dat zal niemand verbazen van de republikeinse hardliner Wayne. De geschiedenis gaat over een expeditie van de Amerikanen in 1916... die zomaar Mexico binnenvallen om de Mexicaanse rebel Pancho Villa te pakken. Ook nu nog een opmerkelijk actueel thema overigens. De majoor van het Amerikaanse leger moet bepalen wie er voldoende moed hebben getoond om voor een medaille in aanmerking te komen, maar zo moedig is hij zelf ook niet. Hiervoor kwam Cary Coopers gegroefde gelaat dan toch nog goed van pas. Frank Sinatra zingt het nummer They Came to Cordura van Van Heusen en Kahn, zoals altijd gearrangeerd door Nelson Riddle.

They Came to Cordura, een compositie van Von Heusen en Kahn, gezongen dus door Frank Sinatra. En het orkest werd geleid door arrangeur Nelson Riddle. James Von Heusen componeerde het nummer Like Someone in Love met tekst van Johnny Burke in 1944 voor de film Belle of the Yukon, waarin het werd gezongen door Dinah Shore. En een jaar later maakte Bing Crosby er een hit van. Het kwam tot de 15e plaats in de hitlijsten. En sindsdien is het een jazz standard, een klassieker op ieders repertoire. In 1963 speelde Andre Previn een week lang in de Steve Allen TV-show. En nu weet het wellicht. Previn is dit jaar op 28 februari overleden op 89-jarige leeftijd. Previn's pianospel klinkt vooral met Herb Ellis. Ellis was de gitarist in het tv-orkest van bandleider Don Trenor. En zo ontstond bij Previn en Ellis het plan om samen een album uit te brengen. Voor deze LP met de titel Four to Go leende Previn bassist Ray Brown uit de band van zijn vriend Oscar Peterson en regelde een weerzien met zijn vaste drummer Shelly Mann. Toen ze eenmaal met z'n vieren in Ray Brown's studio aan de westkust bij elkaar zaten, stelde Previn voor om als opwarmertje te beginnen met James Von Heusen's Like Someone in Love. En de eerste jam-sessie verliep meteen goed en de volgende take was nog beter. En nu hoort die tweede opname met Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shelly Mann drums en Ray Brown bass.

Dat was Like Someone in Love uit 1944. Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shirley Mann drums en Ray Brown bass. Papa's Delicate Condition uit 1963. Het is een komedie van regisseur George Marshall. Jackie Gleason speelt een familieman die er alles aan doet om zijn gezin tevreden te stellen en tegelijk overal zijn zin te krijgen. Het liedje Call Me Irresponsible leverde James Van Heusen en Sammy Kahn een vierde gemeenschappelijke Oscar op. In de derde aflevering, met muziek van Jamie Van Heusen, liet wel een instrumentale versie horen van het orkest van Robert Farnon. In de film werd het liedje gezongen door hoofdrolspeler Jackie Gleason. En na de Oscar werd Call Me Irresponsible echter een hit in de uitvoering van Frank Sinatra. Hoewel het daarna in heel veel films als illustratief achtergrondnummer is gebruikt, heeft Sinatra het nadien nauwelijks meer gezongen of op de plaat gezet. Luistert u dus goed naar de grappige tekst van Sammy Kahn.

En dat was de song Call Me Irresponsible. U herkende uiteraard Frank Sinatra. En deze grappige tekst was dus van Sammy Kaam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Sound of Movies. Eerlijk gezegd had de programmamaker ook nog twee thema's uit Come Blow Your Horn uit 1963. En de song Star uit de musical Star 1968 voor u klaar liggen. Maar helaas dus vanwege de tijd kunnen we dat niet uitzenden. Dit was een programma van Kees Hoogenburg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. U gaat luisteren naar deel 1 van een serie over zingende filmsterren. Vandaag Movie Star Memories van acteurs in Engeland uit de periode 1931 tot 1941, te horen op een mono LP uit 1974. Met muziek van Misha Spoljansky, Sigmund Romberg, Paul Abraham, Noel Coward en gezongen onder andere door John Miles, Renate Müller, Jack Buchanan, Paul Robeson en Elizabeth Welch en begeleid door een studioorkest. Om te beginnen zo dadelijk Goodbye Trouble uit Car of Dreams in een film uit 1932 gezongen door John Miles. The Night is Young uit One Heavenly Night, 1934 is die film en de vocaliste is Evelyn Leigh. Dan I Like His Little Black Moustache door Binnie Barnes. En There's Something About You That's Different uit Song in Soho, film uit 1930. En dat wordt gezongen door Carl Brisson.

U hoorde als laatste drie nummers Like Monday Follows Sunday uit de 30er jaren film Big Business, gezongen door Jack Buchanan en Elsie Randolph. The Dream is Over uit The Little Demoiselle, een film uit 1933, compositie van Neil Coward, gezongen door Anna Neagle. En Sleepy River uit Song of Freedom, en die is uit 1936. Compositie van Eric Ansel en Henrik Eage en vocals van Paul Robeson en Elizabeth Welsh. We hebben hem omgedraaid, die mono-LP uit 1974, Movie Star Memories, met zingende Engelse acteurs uit de periode 1931-1941. En we hoorden als eerste drie nummers There's Something About a Soldier uit Soldiers of the King, in Amerika geheten The Woman in Command, film uit 1933. Compositie van Noel Gay, gezongen door Sidley Kornetsch. Dan Tap Your Tootsies uit Jack of All Trades. In Amerika heette die The Two of Us, film uit 1936. Gezongen door Jack Halbert. En Fox That One Hour uit Mazurka, film uit 1936. Compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Pola Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

Geen obstakels meer gelukkig in deze LP uit 1974, Movie Stars Memories. U hoorde tot slot uit het toneelstuk The Good Companions uit 1931, wat dialogen, en de liedjes Going Home en Slipping Round the Corner. Muziek van Richard Dinsel en Frank Eaton. En u hoorde de stemmen van Adele Dixon, John Gielt, Lawrence Bascombe en Deering Wells. Nog wat filmmuziek van een andere bejaarde LP uit 1970. Die LP heet Janet McDonald Sings San Francisco and Other Silver Screen Favorites. U hoort de song San Francisco uit de film San Francisco uit 1936. Muziek van Bronislav Kaper en Walter Kaan en Walter Jorman. Gezongen door Janet McDonald en begeleid door een studioorkest.

0: Janet McDonald met San Francisco uit de gelijknamige film uit 1936. U luisterde naar The Sound of Movies met aflevering 1 over zingende filmsterren. Samenstelling Kees Hoogenbirk en alle titels vindt u zoals gebruikelijk terug op concertzender.nl.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen. Met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 8 tot 9 uur. Het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Stiltes. The Last Hunt is een western van Richard Brooks uit 1956... over een van de laatste buffeljachten in het noordwesten van Amerika, met in de hoofdrollen Robert Taylor en Stuart Granger. De alternatieve score en de ongebruikte source music voor de film The Last Hunt van de uit Rusland afkomstige en tot Amerikaan genaturaliseerde componist Daniel Amfitheatrov, die geboren werd in Sint-Petersburg in 1901 en overleed in Rome in 1983. Amfitheatrov was een leerling van Ottorino Respighi. U hoort nu een studioorkest onder leiding van Daniel Amfitheatrov, met evergreens gezongen door Bill Lee.

Van dezelfde componist, Daniel Amfitheatrof, de uiteindelijke score voor de western The Last Hunt uit 1956. U hoort weer een studioorkest onder leiding van de componist.

0: U luistert naar het programma Ongehoorde Scores. De samenstelling was van Kees Hoogenberg.
1: Het Internationaal Frans Liszt Piano Concours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidse Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma The Sound of Movies. Fred Astaire, die zingt en die danst. En op deze manier brengen we film en radio samen. Hij maakte een televisiespecial in 1958, An Evening with Fred Astaire. En Fred Astaire zingt diverse filmsongs, eigenlijk een heel overzicht voor die tijd, door die tijd. Het waren songs van Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Johnny Mercer, Cole Porter, enzovoort, enzovoort. Heel veel om op te noemen. We beginnen met Oh Lady, Be Good and Cheek to Cheek. En we eindigen met Put a Shine on Your Shoes. Fred Astaire zang, begeleid door een studioorkest.

good to me. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats.

beneath the moon and under the sun, whether near

En dat was een groot applaus, een zwingende muziek. Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger en acteur. En hij werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio. Een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers. En hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat is uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam en Change Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

0: Songs van Irving Berlin uit de film Carefree, een film uit 1938. En voor u zong Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred gaat door en hij zingt nu uit The Sky's the Limit uit 1943 film en de song One for My Baby. Het is het radiostudioorkest onder leiding van Leigh Herlane. The Sky's the Limit.
1: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.

Make It One for My Baby, uit de film The Sky's the Limit. En u hoorde Fred Astaire en hij danst verder met zijn haren strak geplet op zijn hoofd en een mooi rockkostuum aan en glimmende schoenen. Volgende keer in ons programma The Sound of Movies hoort u nog meer van Fred Astaire. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, komend uur John Williams. Hij schreef de muziek bij Penelope, een komische krimi van Arthur Hiller uit 1966. De film gaat over de vrouw van een bankier. Zij is kleptomane en rooft $60.000 van de bank van haar echtgenoot. In de hoofdrollen Natalie Wood als de kleptomane, Ian Bannon als haar man en verder Peter Falk als de commissaris. Van John Williams' Penelope, door het studioorkest onder leiding van John Williams.

Ja, dat was de score van de film Penelope uit 1966 door John Williams. In een uitvoering van het studioorkest onder leiding van de componist zelf. Tot slot nog enkele bonustracks met alternatieve takes.

Van componist John Williams hoorden we de muziek bij de film Penelope uit 1966. Met als laatste enkele alternatieve takes. Samenstelling van Jazz in de Film werd verzorgd door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt weer aflevering 171. Voor de tweede maal gaan we aandacht besteden aan Kenyon Hopkins. Op 14 juni 2003 is de score van Baby Doll alles uitgezonden, gecombineerd met Lolita en dat onder de verzamelnaam Kleine Rijpe Meisjes. En nu we een serie met muziek van de Amerikaanse jazzcomponist Kenyon Hopkins samenstellen, mag Baby Doll nogmaals het spits afbijten. Target Hill County, Mississippi, dat is een verhaal van Tennessee Williams dat zich afspeelt in het zwoele en zweterige zuiden van de Verenigde Staten. Ilya Kazan regisseerde Carl Malden als katoenplanter, een 40-jarige man die is getrouwd met de tiener Babydoll, gespeeld door Carol Baker. Ze was toen 17, verwend, niet bijster slim en nog maagd. Want de oudere man moest aan zijn schoonvader beloven dat hij zijn rechten als echtgenoot pas zou benutten als zij 20 was geworden. En die dag die nadert snel. Maar intussen is er ook een Siciliaanse zakenman op het toneel verschenen. En die wordt gespeeld door Eli Wallach. En deze zakenman is een geduchte concurrent, zowel in de katoen als in de liefde. Eli Kazan had al meerdere Tennessee Williams verfilmingen op zijn naam staan. En de schrijver, Tennessee Williams dus, had ook het script voor zijn rekening genomen en verwerkte veel muzikale aanwijzingen in zijn eigen boekbewerking. Componist Kenyon Hopkins kon in zijn score voor Baby Doll, dat was zijn eerste filmmuziek, veel van zijn voorliefde voor de rhythm and blues kwijt. Kenny Hopkins was in 1933 aan twee universiteiten afgestudeerd in muziektheorie en compositie. En vanaf 1951 was hij eerste componist en arrangeur van de Radio City Music Hall in New York. En in de jaren 60 hoofd van de muziekafdeling van CBS en later van de televisieafdeling van Paramount Studios. En tussendoor schreef hij muziek voor film, radio, theater, ballet en concertzaal. Hij werd een van de grote componisten van de jazz genoemd. En Hopkins overleed in 1983. Hij was toen 71 jaar oud. We gaan luisteren naar Ray Handorf, want hij dirigeert de Warner Brothers Orchestra met als solist bluesgitarist Smiley Lewis.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brother Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin, die in arrestatie in New Orleans was ontkomen. Maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

En dat was filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. U hoorde een studio-ensemble onder leiding van de componist Kenyon Hopkins. En daarmee besluiten we deze Sound of the Movie, samengesteld door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedrama-serie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lorry Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven en het orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich op een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over een schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia With Love, de James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de St. Pipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met de nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u en u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort 3 songs uit de film Gold Digger of 1933, Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933, 2 songs uit Wonder Bar uit 1934, I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts. En dat is uit 1934. Dan 2 songs uit Gold Diggers of 1935. En 2 songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: U heeft geluisterd naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell. Liedjes uit de periode 34-42, met teksten geschreven door Al Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoorde u. Jimmy Greer en his orchestra en Victor Arden en his orchestra. Gaan we verder met veel muziek van Harry Warren. Als eerste hoort u zo meteen Song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Gezongen door Al Jolson. En de tekst is nu weer van Al Dubin. En daarna Song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Vocal Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. En ze worden begeleid door een studioorkest.
1: Another drink.
2: No, I'm sorry, boy. No more. Son, my hat. Come on, let's have a good time. You only live once.
1: Life begins when somebody's eyes look into your own. Life begins when you've got your gal all alone. From morning until twilight.

gonna tenderly twine, sweet, sweet twine.

0: I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine.
1: En het was natuurlijk filmmuziek van Harry Warren. Al Johnson zong de song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Tekst van Al Dubin en de song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Gezongen door Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. Begeleid beide door een studioorkest. Gaan we verder met thema's uit de film It Happened in Sun Valley. Een film uit 1941. En de teksten die zijn van Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo is het eerste wat u hoort. Vocals Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. En als tweede I Know Why. En als derde It Happened in Sun Valley. Met vocals Ray Eberle, Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. Begeleid worden ze door Glenn Miller en his orchestra.

U hoorde thema's uit de film It Happened in Sun Valley uit 1941, teksten van Mack Gordon. Het orkest was het orkest van Glenn Miller. Gaan we verder met songs uit de film Orchestra Wives, een film uit 1942 met Glenn Miller en This Orchestra. Als eerste hoort u I've Got a Gal in Kalamazoo, vocals Marion Hutton, Ray Abele en The Modernaires. En als tweede At Last met vocals Ray Abele.

En met deze songs uit de film Orchestra Wives uit 1942 met het orkest van Glenn Miller besluiten we deze aflevering. En deze werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

Herkent u deze melodie? Dan weet u dat u kunt gaan luisteren bij The Sound of Movies bij de Concertcenter. Dit keer met deel 5 van de serie Fred Astaire zingt en danst. Fred Astaire en Ginger Rogers at RKO. En dan hebben we het over de periode 1934-1936. We beginnen met songs uit de film The Gay Divorcee. Uit 1934, gecomponeerd door Con Conrad en Herb Magidson en Cole Porter. Achtervolgens hoort u A Needle in a Haystack, Night and Day and the Continental, gezongen door Fred Astaire, Ginger Rogers, Eric Rhodes, Lillian Miles. En u hoort zoals gezegd de RKO, Radio Studio Orchestra, het geheel onder leiding van Max Steiner.

0: We hoorden Fred Astaire met drie songs uit Top Hat uit 1935 met componist Irving Berlin. Verder hoorde u de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner. Die gaat u nu in het komende ook weer horen. Ook weer met vocals van Fred Astaire en dan ook Candy Candido en Ginger Rogers. Zij gaan zingen songs uit Roberta uit 1935 van Jerome Kern. Let's begin. I'll be hard to handle and I won't dance.
1: Now that you've got me going, what you gonna do? Is it up to me or is it up

Accio Radio Studio Orchestra, onder leiding van Max Steiner. Met de vocals Fred Astaire, Candy Candido en Ginger Rogers. Drie songs uit Roberta uit 1935. Componist was Jerome Kern. Gaan we verder tot besluit naar songs uit Follow the Fleet, een film uit 1936. Componist is Irving Berlin. I'm putting all my eggs in one basket. Let's face the music and dance. I'd rather lead a band and let yourself go. The vocals, Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray en Joy Hodges. En wederom de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner.

En met deze songs uit de film Follow the Fleet uit 1936, met muziek van componist Irving Berlin, de vocals Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray, Joy Hodges en de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner, besluiten we deze vijfde aflevering in de serie Fred Astaire zingt en danst in The Sound of Movies, een programmareeks van Kees Hoogenberg.

En dat was tot slot van deze donder, bliksem en maneschijn van Sir William Herschel, het Hobo-concert in C. Het werd gespeeld door het Mozart-orkest onder leiding van Davis Jerome met de hoboist Richard Woodham. Samenstelling van dit programma Freek Rijmerink met natuurlijk weer weerkundige adviezen van Harry Geurts. En dan nu The Sound of Movies met in de serie Jazz in de Film scores van Shelley Mann. En dan beginnen we met muziek voor de tv-serie Daktari. Die serie was te zien in de jaren 1966-69. U weet het misschien nog, het ging over dierenarts Dr. Marsh Tracy, die met zijn dochter in Afrika een dierenobservatiecentrum annex dierenhospitaal runt. En in elke aflevering was ook in een grote rol de scheeloogige leeuw Clarence te bewonderen. De muziek wordt gespeeld door Shelley Mann op drums. Hij is dus de componist. En verder een aantal mensen die ik na afloop zal noemen. Arrangementen zijn gemaakt door Richard Hazard.

En dat was de muziek van Shellyman voor de tv-serie Daktari. Die serie die in Afrika speelde. En wij hadden hem op tv hier 1966, 69 zo ongeveer. En ik had u de namen van de muzikanten beloofd. Hier komen ze. Shellyman zelf ook op drums. Bud Shank, Frank Strozier, Art Smith en Justin Gordon reed. Bob Bain gitaar. Mike Wofford piano, Bill Pittman basgitaar en dan een aantal mannen op percussie. En dat zijn Emil Richards, Larry Bunker, Frank Carlson en Victor Feldman. Dan het tweede deel, ook weer muziek van Shellyman, maar dan van een film, een western van Burt Kennedy uit 1969 en met de titel Young Billy Young. En daarin speelde onder andere Robert Mitchum. En dat was een film naar de roman van Hack Allen. En in die film wordt de jonge Billy Young de deputy van Sheriff Ben Kane. Zoals ik al zei, gespeeld door Robert Mitchum, die laatste. Robert Walker Jr. speelt de rol van Young Billy. Van Young Billy Young, moet ik zelf zeggen. En verder spelen mee Angie Dickinson en David Carradine. De teksten zijn van Ernie Sheldon. En de muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Shellyman weer met Billy Ed Wheeler zang.

En dat was muziek van Shelly Manne bij de western Young Billy Young uit 1969. En tot zover de Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De afgelopen uren werd de techniek verzorgd door M. Demmendal en mijn naam is Nancy Stuvel.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delange, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down the Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delange werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen, met tekst van Edgar Delange, is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kyle Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lou McCarity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James van Heusen en Sammy Kahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvolgestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leiding van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Houston schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes.

High Hopes, afkomstig uit The Hole in the Head uit 1959. Doris Day was dit met het Jimmy Joyce and his Children's Chorus. My Six Loves is een comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft de tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had, ook op latere leeftijd, zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper. Een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer ze aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummer uit Thoroughly Modern Midi uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En die hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En het wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kaam. U hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camerata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dat was Steven Taylor met Partite diverse sopra la Spagnoletta van Johan Schmidt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Rondom Orgels over het Betsorgel in de Sint-Michaëlskerk in Schalkwijk. Samenstelling voor de concertzender Freek Rijmerink met technische adviezen van Gerald Gifford.

0: Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering muziek van The Prisoner, een tv-serie die in 1967 en 1968 op de buis te zien was en waarin een geheim agent in rusten een bizarre gevangenis in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. De bewaarders zijn niet mals en proberen hem te breken. De geheimagent wordt gespeeld door Patrick McGowan. U hoort scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer van een aantal afleveringen uit 1967 en het ongebruikte hoofdthema van Wilfred Josephs.
1: Good people, it is my pleasure to present to you the one and only number 6.

muziek bij de film La Matriarca. Muziek van Armando Trovajoli, film van 1968, La Matriarca. Een andere film van 1968 was Il Profeta. Dat was een komedie van Dino Risi. En ook daar heeft Armando Trovajoli muziek bij gemaakt. Hoofdrollen in die film werden gespeeld door Giuseppe Altamura en Anne Margaret. U hoort wederom een studioorkest onder leiding van de componist Trovajoli met zang van Carmen Viviani.